terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootouders.
3: What's new, pussycat?

Ja, dan moeten ze natuurlijk wel een einde aan zitten. Hè. Laten we eerder wezen. Fornum Lawrence hoor je met WhatsApp. De live versie, hè, de speciale edit. Ja, goedemorgen. Het is donderdag 16 juli alweer geworden. Ja, gisteravond, we hebben het gezien, hè. Argentinië heeft gewonnen. Dat betekent dus dat ze door zijn naar de finale. En dat betekent dus zondag om 9 uur Spanje-Argentinië. En zaterdag de troostfinale. Ja, ik snap niet dat ze dat in het leven geroepen hebben, maar het is er. Dat is de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland. Hè? Ja, dat begint zaterdag om 11 uur, maar zondag om 9 uur dus de daadwerkelijke finale. Hè? Want ja, Argentinië heeft dus gewonnen van Engeland. Hè? Ja, zo is het maar net. Ja. Ja, ik weet het niet hoor. Het is een beetje een apart verhaal. Er zijn allemaal al verhalen, zeg maar, via internet te lezen dat dat allemaal voorbestemd is en dat men het allemaal zo geregisseerd heeft dat Argentinië uiteindelijk in de finale speelt, samen met Spanje. En nou lees ik vanmorgen ook nog een keer dat er wat Argentijnse spelers afgelopen woensdag na de 1-2 zegen op Engeland in de halve finale van het WK voetbal politieke spandoeken hebben omhoog gehouden met de tekst Las Malvinas son Argentinas, oftewel de Falklandeilanden. Ja, het is een strijd met de regels van de FIFA. Want je mag geen politieke leuzen op het veld doen. Dus ja, ik zou zeggen, officieel moet je dan een sanctie toepassen van de FIFA. Of ze dat dus ook inderdaad gaan doen, weet ik dus niet. Nou ja, in elk geval, de gedragscode voor wedstrijden van de FIFA die verbiedt namelijk spandoeken, vlaggen, flyers, kleding en andere voorwerpen van politiek beledigende of discriminerende aard. Ja, de Argentijnse bond die kan door deze actie een straf verwachten. Ja, wel opvallend is dat de bond ook zelf foto's van de spandoeken op social media deelt. Zoals bijvoorbeeld te zien is op internet. Dus ze staan ook wel een klein beetje achter de actie, zou je dan kunnen zeggen. Hè? Ja. Maar ja, ik zou dan zeggen als FIFA, hou je rug recht. Er is gedemonstreerd door Argentinië. Een sanctie bijvoorbeeld, hè? Disqualificeren de ploeg van Argentinië zou bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn. Hè? Ja, want ja, het mag officieel niet, hè? Dus ja, waarom zou je geen lijn trekken? Hè? Maar goed, ik ben geen voetbalexpert en ik weet ook niet hoe precies die regels zijn. Maar ja, de gedragscode die liegt er niet om, hè? Nee. Goed, het is donderdag 16:07. We gaan er weer voor. Goedemorgen.

Ah, klein beetje mode kan geen kwaad, hè? Nee, Bruno Mars hoorde je met Versace on the floor, hè? Ja. Voor de wekker wakker op deze donderdag 16-7. Het is vandaag een gedenkwaardige dag. In 622 op deze dag. Mohammed die emigreert met zijn volgelingen van Mekka naar Medina en sticht daar een moslimgemeenschap. Dat is trouwens het begin van de islamitische jaartelling. Ja, dat is trouwens ook nog slecht nieuws te melden, want in 1212 is het een treurige dag voor de moslims in Spanje. Vlakbij Las Navas de Tolosa worden ze verslagen door christelijke legers onder leiding van koning Alfons van Castille. Het is het begin van de het begin van het einde van de Moorse overheersing van Spanje. En later zouden ze zich ook moeten terugtrekken in Afrika. Ja, en ook gedenkwaardig als laatste berichtje uit het verleden. 1482, Jan van Schaffelaar, die springt van de kerktoren van Barneveld. Dat doet hij omdat de toren belegerd is door de hoeken. Nou ja, van Schaffelaar overleeft het niet. Hij laat op dat moment een vrouw en een dochter na. Een standbeeld bij de kerk in Barneveld herinnert aan de sprong. Ja, in 1482, hè. Ja, vandaag is het vrij zonnig. In het noorden komt er nog wel wat bewolking voor. In het zuidoosten wordt het 30 tot 31 graden. Op andere plekken komt hij niet hoger dan de 29 graden. In het noordoosten de laagste temperaturen. En daar neemt ook de kans op een onweersbuitje toe. Ja, gisteren bleef het uit, althans in de buurt van het Van Vliethuis. Was er geen onweer, terwijl ik het wel gezegd had. Van dat zou kunnen, hè. En we hoopten er ook een beetje op, maar dat was dus niet zo. Nee, als we dan kijken naar vanavond en vannacht, dan kan er ook weer wat regen vallen. Al blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen een stuk koeler, dan is er zon, wolken en ook een lokale bui. Temperaturen morgen liggen tussen de 22 en de 28 graden in de lage landen. Hè. Dus een beetje afscheid nemen van de warmte. Alhoewel, ik hoop niet helemaal, maar wel voor een gedeelte. Hè. Hey Gary. Dit is Gavin Barlow en hang on.

0: Het is vandaag dus de dagtopper, hè. Goed, we kijken even naar de files. Waar is het druk op de weg? Nou ja, het is sowieso druk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt EMS en Naar de West, daar wordt aan de weg gewerkt. Zet ook een bos Utrecht, is het ook druk bij Empel en Waardenburg. Richting Amsterdam, de A4 vanaf Den Haag tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Daar staat 10 minuten vertraging. Amstelveen, Alkmaar, Diemen, Amstelveen. De A9 is het druk op de weg. Alkmaar, Amstelveen. Ook nog een keer bij de Wijkertunnel. Daar wordt aan de weg gewerkt, dus daar is ook vertraging. Arnhem, Utrecht, daar is 9 minuten vertraging. Rotterdam, Europoort. Daar begint de drukte ook weer aan te stelpen. Daar is al 4 kilometer file. Oftewel 4 minuten vertraging. Gouda, Hoek van Holland, Kleinpolderplein, wegwerkzaamheden. Daar is de boel ook dicht. Sowieso nog tot 17 juli. Dus morgen dan wordt het afgerond en dan kun je daar weer gewoon doorrijden. Breda, Gorinchem, de A27 bij Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Daar staat 8 minuten vertraging. En tot besluit hebben we ook nog de A30. Dat is even iets verder weg. Ede, Barneveld richting de aansluiting met de A1. Daar wordt aan de weg gewerkt. Dus daar is het een klein beetje druk op de weg. Dus mocht je daar naartoe moeten in verband met je werk, hou rekening met wat vertraging.
1: Begin de dag met een lach.
2: Erik van Vliet, goedemorgen.
3: Radio, radio, radio, u luistert naar de radio, radio. De radio staat aan, jouw radio, padapam, met straks de volgende onderwerpen. Maar eerst verkeersinformatie. De A4 is afgesloten. Automobilisten wordt geadviseerd 2 keer de A5 te nemen. Dan heb je ook een A4. Wat is dit nou weer? Andere onderwerpen. Wetenschappers gaan er steeds meer van uit dat er wel degelijk sprake kan zijn van menselijk leven in Almere. En de uitvinder van de afstandsbediening is overleden. Maar niemand weet waar hij ligt. Oh ja. Ook zometeen, veel mensen uit de zogenaamde protestgeneratie wilden eerst niet eens geboren worden. Straks bij ons hier iemand die wel geboren werd. En hij staat nog steeds, als hij zelf zegt, ontzettend pissig over. Hij vindt dat de overheid verantwoordelijk is. Maar nu eerst, ergens geen geld voor hebben. Het overkwam Mike Verhoef. Hij schreef er een boek over. Kutzooi. En hij zit hier onder mij. Mike, ik ga even van je af. Mike, vertel eens, je had even zijn... Ja, natuurlijk, en daar zit natuurlijk in eerste instantie het radiostation... met zo'n 70% Nederlands repertoire. Is een van de grote spelers in de markt. En dat zonder grote DJ's achter de microfoons. Maar wel met microfoons in de DJ's. Ik heb het natuurlijk over 100% anaal. Radio, radio, radio. Radio. Oh, we hebben een sportflits. Anton, jij staat nu in het Sportpaleis. Ja, zojuist is hier de wielrenner van het jaar verkozen. En dit keer is dat Arjen Robben. Arjen Robben, zojuist zeer tegen zijn zin in uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. Hij zei, jongens, ik ben helemaal geen wielrenner. Ja, nee, riepen ze hier, wij ook niet. Hoe het ook zij, Arjen Robben kreeg zojuist een dikke stempel in zijn gezicht met ik ben wielrenner van het jaar erop. House for sale, you can read. Onze volgende gast is een dyslectische schrijver. Dat hoor je niet vaak. Hartelijk welkom. U heeft een Ramon geschreven. Op de achterflap noemt u het zelf een autobiografisch verhaal dat geteld moest worden. Wat bedoelt u ermee? Ik begrijp natuurlijk dat er zijn diverse aspecten ook in de... Als je kijkt naar de hoogconjunctuur en de laag... Ik zeg het is juni, maar dit blijft even tussen mei en juli. Padapam, padapam, padapam. Dit is de nieuwste plaat van Ludwig van Beethoven. Je luistert nog steeds naar Radio 4. De lekkerste classics van Nederland. Straks de laatste jaren tijden van Vivaldi. En moeilijke muziek van Philip Glass. Ja, Jeroen van Inkel, leuk dat je er bent. Je bent DJ, ook wel disc jockey. Vanwege je kleine postuur word je ook wel compact disc jockey genoemd. Stoort je dat? House for sale. Ons volgende onderwerp kwam via de mail binnen. Waarom kan er niet nog iemand in een trio zonder dat het dan meteen weer een kwartet wordt? Die vraag kregen wij van het 7-man sterke duo Wim en Antje en Sjaak en Ewout en Gert en Hermien en Mirella. Mega vet, lekker track feedback was dat. Dat was Fuck You Motherfucker van Badminton en de
4: Spinning. Hij zorgt voor een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.
2: Back to the 80s.

0: Dan was hij weer, de basis, André Hazes, diep in mijn hart, in de ethische remix, samengesteld door de voice-overs. Ja, goedemorgen, het is donderdag, mocht je net de radio aanzetten, 16 juli is het. Ja, het is vandaag een dag van heel veel voetbalminnend Argentinië, want Argentinië heeft zich weer op kenmerkende wijze geplaatst voor de tweede WK-finale op rij. De regerende wereldkampioen die vocht zich in de slotminuten na een achterstand toch nog langs Engeland. Dat was natuurlijk weer een assist van Messi. Messi die heeft weer gescoord.
1: Messi weer zo'n goede voorzet. En daar is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen. Allemaal naar Messi. Het kon ook eigenlijk niet uitblijven.
0: Ja, het was bijna ook een beetje gevaarlijk. Want lang bleek alles verloren voor Argentinië. Dat kort na rust op achterstand was gekomen. Maar een niets ontziend offensief leverde twee late goals en de zege op. In de zevende finale uit de geschiedenis van Argentijnen is nu Spanje de tegenstander. Die wedstrijd wordt zondag om 9:00 gespeeld. Het wordt de finale. De grande finale. Ja, en vooraf ging het over de Falklandoorlog. De hensbal van Maradona en al die andere momenten die van Engeland-Argentinië zo'n beladen voetbalstrijd maken. Ja, de bondscoaches van de Engelsen en van de Argentijnen die deden er vooraf alles aan om het vuurtje niet te hoog op te stoken. En toch was het in de tweede halve finale van dit WK een dag na het door Spanje gewonnen tactische schaakspel tegen Frankrijk van meet af aan raak. Ja, het eerste half uur bestond voor het grootste deel uit kleine en grote overtredingen. Er werd ook heel veel toegelaten in de wedstrijd. Hè. Ja, er gebeurde van alles. Tackelen, trappen, duwen, aan shirtjes trekken. Nou, uiteindelijk was de scheidsrechter het zat. Die dacht van nou, ik ga nu gele kaarten uitdelen. En dat deed hij ook. En toen werd de wedstrijd wat rustiger. Maar het bleef natuurlijk hartstikke spannend. Hè. Ja, nou, in elk geval, Argentinië is door. Aanstaande zondag dan is de grote finale. Op deze dag in 1966 staat er een liedje van de Kings op de eerste plaats. Ja, de hoogste regionen, 4 weken lang. Het liedje toen klonk zo.

we dachten, we doen dus gek. We gaan hem een keer helemaal draaien. Ja, Henk Wijngaard en de Container Song bij Voor de Wekker Wakker. Want ik heb vernomen dat er toch wel veel vrachtwagenchauffeurs de radio aan hebben op dit ochtendradioprogramma. Hè. Ja, even kijken naar vandaag. In

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Van Mil Radio.
1: Hello everybody! Yo! Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan

familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothaaltert.

heel eerlijk hoor. Didi heet ze. Ze, ja, ze zong ooit in het achtergrondkoortje van Herman Brood. Dat is Royal Drummers. Nou, leuk zeg, leuk zeg. Deden wat solo's als dit soort plaatjes maken. Maar bovenal ook nog wat commercial en wat jingle inzingwerk. Dit is hem. Ja, ah, leuk. En fijn dat je er weer bij bent. Terug naar de voltooid verleden tijd. Het verleden weer even

heen opgediend. Lekker voor de gaatjes. Het plaatje, een typisch plaatje met een gaatje. Gewoon vanaf een singeltje. 7 inch. We hadden de... Dat was een singeltje, 7 inch inderdaad. Begin jaren 80 in Stardust with a Kiss. Dit is jouw Middle of the Road Show. Jouw dagelijkse vermaak op de tijdstip. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst zijn we hier in...

0: In de middel van de roadshow is van alles mogelijk op fotografisch gebied. René en Renato. En we geven je af en toe een beetje les in discologie, maar dat komt wat later. Save Your Love.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou, hey, niet zitten te luieren, mensen. Niet zitten te luieren. Kom op, werk in voor de centen, werk in voor je baas. En dan komt de hobby. Het vrouwtje en de drank. Jawel.
1: Dit is de middel van de roadshow.

komt er dus enorm veel ruimte vrij op de FM-band. Is dat geen instap voor voor al die vrije radiostations? Dan weet ik één ding zeker. Dan gaat er een deur open. Een hele grote deur open. Voor al die andere leuke zenders. Die normaal niet op DHB Plus terecht kunnen. Jawel. En meer luisteraars op de FM. Dat weet ik zeker. Jawel. Oh.

0: Ja, nee, goed, de plaat die werd zelfs gedraaid in het First in Bussum. Arnold. Ja, goed.
1: Ja, nee,
0: ja. Hij knikt ja. Het was een regelrechte floorfiller, dan wel niet van het origineel, Joshua Gray. Dat had een zomerhit bij 1974. En Julius Green was de man die het maakte in 1982. Rock your baby! Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd door die air. En ja, tuurlijk. Oh, gaat het over Linda? Zij woont in Benidorm, wist je dat?

Dat was zelfs de dag van gisteren. Deze plaat die kwam in de tipperaar op het moment dat Joost en draaien, alias Willem van Kooten, afscheid nam van Hilversum 3 en zijn laatste show presenteerde als Joost mocht niet eten. Of het NOS-maal, dat was bijna in 1990.

hebben heel wat hitjes afgeleverd in de Vlaanderense en de Nederlandse hitparades. Tot zover, niet verder in deze aflevering van de Middel van Rood Show, voor althans vandaag. We maken gelijk even een afspraak. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender.

De zon schijnt niet in de studio. We hebben airco. Het is frisjes. Het is leuk. Vrienden, welkom. Vandaag donderdag 16 juli. Dit is weer of geen weer. Blij dat u erbij bent. We hebben tamelijk wat info. We hebben de huishoudtip. We hebben onze gast van vandaag. En natuurlijk muziek van onder andere. We gaan eens kijken, hè. José Feliciano heb ik. Ik heb Janet Jackson. Ik heb Gary Rafferty. Ik heb de Rolling Stones. Ik heb Anja uit Nederland. Er gaat toch wel een lichtje flikkeren, zeker, hè? Die laatste dans. Ja, dat is het. Tweede plaat, Jimmy Frey. Uit zijn goede tijd. Dit is Zaragoza.

57 jaar geleden, het was 16 juli 1969, wordt vanaf Cape Kennedy de Apollo 11 gelanceerd in Florida. En de bedoeling is de eerste man op de maan te zetten. En die eerste man is Neil Armstrong. Hij overleed 25 augustus 2012.

José Feliciano met The Windmills of Your Mind. 7 jaar geleden, 16 juli 2019, wordt de Duitse Ursula von der Leyen door het Europees Parlement verkozen tot eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie. Von der Leyen is nu 67. Ze is 40 jaar gehuwd en ze heeft 7 kinderen. Deze komt uit Vlaanderen, Cookies and Cream.

0: bekende zus van, ja, ze heet Janet Jackson.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Weet je dat de gemiddelde Belg dagelijks dubbel zoveel zout eet als aanbevolen? Wanneer de vrouw het eten bereidt, is de zoutpot nooit ver weg. Zout is niet alleen een smaakmaker, maar prikkelt onze goesting om te blijven eten en drinken. Met 1 tot 3 gram zout dagelijks heeft ons lichaam voldoende. Maar daar zitten we ver boven. Gemiddeld eten we 10 tot 12 gram zout per dag. Verminder dus je zoutgebruik tot maximum 6 gram zout per dag.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Dit is Radio Goot Haalt Het.
1: Donderdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

0: Central Line met Walking into Sunshine. Het is tijd voor dit.
1: De artiest van de dag.
0: Vandaag Dave Barry. De man heet eigenlijk David Holgate Grandy. Werd geboren in Sheffield 6 februari 1941. Van hem deze twee nummers. Mama and the Crying Game.

0: Dit was onze artiest van de dag.
1: 61 jaar geleden, het was 16 juli 1965, had de opening plaats van de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië. 2 miljoen voertuigen maken er gebruik van per jaar. De tunnel is 11,6 kilometer lang en de bouw heeft 6 jaar geduurd. Het is een toltunnel. Als je doorgaat, betaal je vanuit Italië voor een auto 55,80 euro. En vanuit Frankrijk betaal je voor je wagen 54,80 euro.

Gentlemen's Soleil, Soleil, als dat niet seizoensgebonden is. Ja, vrienden, het is zomer en daar genieten we van. Eerst toch een berichtje tussendoor. We gaan met de een of andere teletijdsmachine in de tijd 36 jaar geleden. Het was 16 juli 1990. Bij een aardbeving op Luzon met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter komen ongeveer 1600 mensen om het leven. Luzon, dat is het grootste eiland van de Filipijnen. Het weerbericht. Vandaag donderdag 32 graden, zonnige dag, wat dacht je? Morgen vrijdag 27 en dan gaat het eindelijk wat afkoelen. Zaterdag 23 graden en zondag 20. De zon blijft uiteraard van de partij. Volgende week maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 26 graden. De vakantieoorden Tenerife 26, Las Palmas 24, in Malaga 33 en in Antalya 37. Tot slot Benidorm 30 graden. Hou je gezond, neem een frisdrank of wat anders. Allemaal om het even. Morgen zijn we terug, nieuwe aflevering. Bedankt dat u erbij was. Dit zijn de Rolling Stones.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: Zomerkriebels.
4: Zomerradio.
5: Dit is de

Sorry, even lekker de klok als leeg zijn, hè? Inderdaad wel, hè? Ja, het is tijd geworden voor de nieuwe lunchbreak hier op deze donderdagmiddag natuurlijk. En we begonnen met Man Without Heads.

En dit allemaal met hun safety dance. Hey, als je pas afstemt, wel van harte welkom op jouw fantastische radiostation. Want we zijn voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal hier, ja, lekker uit de studio natuurlijk. Hè. Lekker verfrissende hits weer tot 1 uur. En dit is, aha, and stay on this road.

gewend is wat er allemaal actief was in de jaren 80 natuurlijk. Hè? Ja, ja, aha, en Stay on This Road. Lunchbreak donderdag tot middag. En we doen dat natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk 12 uur. En, of 1 uur zoals je zelf wenst natuurlijk. Hè? Ook in de zomer natuurlijk live vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En we hebben nog een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan. Zoals ook deze van Ray Parker Jr. en Woman She Needs Love Just Like You Do. En zo direct ook natuurlijk onze onvergetelijkheid voor vandaag. En je hoort straks wel wie dat wordt.

Fijne Radio, je hebt gelijk dat onze onvriendelijkheid wel wat vroeg kwam vandaag, hier deze donderdag. Maar ja, het is ook een dubbele lange hit natuurlijk. Hè. Inderdaad, Arthur Baker en Love is a Message. And the message is a love. With love, peace and good music. Weet je nog, in de tijd dat er nog veel bootjes op de Noordzee lagen. Inderdaad wel. De verfrissende muziek is er nog tot getijden van 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. En dat allemaal met de lunchbreak, want die loopt van zondag tot en met vrijdagmiddag 1 uur. En ja, de volgende die eraan komt wel, dat is de Thompson Twins. En hier zijn ze met Dr. Doctor.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Grote Gehavend.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zolang dat we hopen dat alle technische problemen zo een klein beetje opgelost zijn. Een hele bijzondere goede donderdagmiddag, het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug naar 24 september 2025. Op 24 september 1988 staat Bobby McFerrin op 1 in de Amerikaanse hitlijst met Don't Worry, Be Happy. Het is daarmee het eerste a cappella nummer dat deze plaats mag bekleden. Zo gebruikt de muzikant geen enkel instrument op de song, al heeft hij wel alle geluiden zelf gemaakt. Volgens McFerrin is de hit een vrij nette filosofie van 4 woorden. Don't Worry, Be Happy. Hier is Bobby McFerrin.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Ach, inderdaad, wat klinkt hier toch lekker in onze oren. Oh, tot en met morgen vrijdag, onze gidtip natuurlijk voor deze week. En dat was natuurlijk, of dat is nog steeds, Alex Warren natuurlijk en The Fever Dream. Goedemiddag, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We hebben een paar technische probleempjes moeten oplossen. Mijn excuses daarvoor, maar we zijn er weer natuurlijk met de lekkere muziek die jij wenst. Hier is F.R. David, Words Don't Come Easy, want ik heb er geen probleem mee.

0: En dan hebben we een feel-good nummer, zo noemen ze dat een klein beetje in onze jargon. Zover een jargon is natuurlijk. J.O.S. Day of Jos Day. En dat allemaal met de net hier in de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige verfrissende muziekjes hier deze zomerse dagen op je radio.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Nog steeds onze LP van de week voor deze week. Hier is Ramon van het Groenewoud en Bleke Lena.

zijn er een prachtige single uit die LP. Even eens kijken, hoe noemt hij ook weer al? Ja. Café Mambo Ibiza Sunset 2015. Om het helemaal juist te zeggen natuurlijk. Hey, maar als je pas afstemt, wel, je hebt je favoriete radio gevonden. Zet hem vast en laat hem nooit meer los, zou ik zeggen. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek dus van Womack en Womack en Life is Just a Ball Game. Ja, laten we die internationale voetbalwedstrijden maar snel vergeten, zou ik zeggen. Want ja, het heeft toch niet veel opgebracht, hè, in de blind. Siebe. Hier zijn de Blue Monkeys. And heaven to just to be like that. Wel, het zal wel moeten zijn, zeker. Denk het wel. Zo direct ook nog de toetjesplaats. En dan zit het er alweer op voor deze donderdag natuurlijk. Hè. Ja, dan zijn we morgen weer natuurlijk. Morgen vrijdag om 12 uur ben ik er weer voor jou op de radio natuurlijk.

0: Dit de groene maat, de blauwe, inderdaad, waren de blauwe inderdaad wel. De Blue Monkeys en dit allemaal, it doesn't have to be that way. Ja, we moeten wel even, mijn tijd zit er weer op voor vandaag hier deze donderdag op de radio. Wat mij betreft graag tot morgen vrijdag ben ik er weer voor jou met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Die bruist als het water van de Noordzee natuurlijk, jawel. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor jullie en dat is geworden, eventjes moeten kijken hoor, ja. Fra Lippo Lippi, ja, Fra Lippo Lippi. En dit allemaal met hun, shouldn't have, shouldn't have to be...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, de tijd zit er weer op, ja, inderdaad wel. Shouldn't have to be like that, ja, inderdaad, dat is het. Fra Lippo Lippi, tot morgen. En maak

Het populaire deuntje van Faithless leverde Bebe Rexha een nieuw plaatje op. New Religion was dat. En dan nu een superpopulaire band uit begin jaren 70. Dit is The Middle of the Road. Welkom in de Pop Avenue.

Middle of the Road, een band waarvan ik vroeger dacht dat ze uit Italië afkomstig waren. En het bleek inderdaad wel ergens een link te zijn. In hun beginjaren werden ze van Schotland naar Italië gelokt door een Argentijns manager. Maar die gingen met al hun centjes blijkbaar vandoor. Ze bleven toen maar wat in Italië hangen en zo werden ze ook ontdekt. Ze werden een van de populairste groepen uit begin jaren 70. Middle of the Road was dat. En nu de Bellstars.

0: Michael Hutchins, de zanger van INXS, stond jammer genoeg ook buiten de optredens iets te veel in de schijnwerpers. Volgend jaar is het al 30 jaar geleden dat hij overleed. Lost Frequencies nu en Callum Scott.
1: Five days on the

Een decade in 2022 was dat. The Lost Frequencies en Callum Scott met Where Are You Now. En dan nu Belgisch werk van de studioformatie Hometown Maniacs. Dit is Nowhere to Run.

side. Reggae beats waren dat van Wayne Wade en zijn Lady. Nu een band die in 1962 al opgericht werd in het Sint-Joris College te Eindhoven. Dit zijn de Phantoms en I'll Go Crazy, een itje van hen uit 1966. Oh, yeah.

0: Een beetje Nederlandstalige nostalgie was dat, toch wel met een stevige beat eronder. En dan nu iemand die het altijd wel een feestje van maakt. Dit is Lou Bega.
1: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

Alweer een schot in de roos, de recentste van Alex Warren met zijn Passenger. En nu iemand die toch wel zijn tijd een beetje vooruit was. Wichenel, hij had zo'n beetje een man-vrouw uiterlijk. Dit is hij met Temptation.

Misschien wel een van hun mooiste nummers, deze Walking the Tin Line van de radio's. De band van Bart Peters natuurlijk. Maar wist jij dat naast Bart Peters in de beginperiode eigenlijk Jan Leijers en Paul Michiel stonden? Maar toen kregen die twee plots een dikke hit met The Way to Your Heart. En pas toen kwamen Robert en Ronnie Masuze op het voortplan. Sash nu en Adelante. Adelante.

Slash was dat met Adelante. Slash, toch wel iemand die in de jaren 90 de dansvloer veroverde in België en in Europa. Nu Nick McKenzie met zijn Juanita. Nick McKenzie die stond onder de vleugels van Jack Jersey. Beter bekend ook als Jack de Nijs misschien. Dit is in elk geval Nick McKenzie en zijn Juanita. MUZIEK

Bananarama, ze haalden hun naam uit een oud nummer van de Roxy Music, Pyjamarama. Je hoorde I Heard the Rumor van hen. We gaan eruit met een band uit Los Angeles. Dit is The Calling, Wherever You Will Go.

0: was de hitkampioen. Productie en presentatie, Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.
1: Volg ons via onze Facebookpagina, Hitkampioen en Vind ik Leuk.

je toch een mooi verhaal bij de volgende die ik ga draaien. Want ik draai al heel wat jaartjes platen. Of bestanden, zo je wil, op de radio. En dat was ook in 1984 zo. Op 15 april 1984 is namelijk Tommy Cooper, de goochelaar, overleden. En ik had dienst bij Uniek FM in Amsterdam, in het ochtendprogramma. En toen heb ik als eerbetoon aan Tommy Cooper deze gedraaid. Op 15 april 1984. De Fez. Ja, want die had hij altijd op. Een nummer van Steely Dan, de groep uit Amerika. En de Fez.

0: Ja.
1: En leuke liedjes maakte hij ook, André van Duin. Absoluut. Dus af en toe komt er eens eentje voorbij. Hè? Bij Dekker Radio alleen. We gaan eens eventjes kijken. Naar de Spencer Davis Group. Lekker veel

Doe maar, rustig maar, rustig maar. Ja, oh, we gaan alweer richting het half uur, zeg. Dat gaat snel. Tjonge, jonge. En ik heb een leuke van de Doobie Brothers gevonden. Ja, ik was hem een beetje vergeten, deze. Long Train Running. Neemt ons mee naar 1973. En dan zeg ik tot aan de andere kant van het half uur. Tot zo.

En zo zijn we weer verzeild geraakt in deel 2 van dit uur Dekker Radio. Dat gaat snel, jazeker. The Talk of the USA uit 1972 van The Middle of the Road. Leuke groep was dat trouwens in de tijd. 3 achter elkaar. Dadelijk Eos en Holly May Brood. Nou, het zal wel. Maar eerst Ambrosia. Biggest part of me.

0: Ios en Holly May Brood.
1: Ja, de dochter van Herman.
0: Ja, inderdaad. Tijd genoeg. Nou, 2024 kwam die. En dat is lekker dan. Een stukje klassieke muziek bijna. Maar de groep heet Das Lekker Dan. Nou, dat is fijn. Gevoel van onmacht.

Goeie zangeres hoor. Van Das is lekker dan. Gevoel van onmacht. Dat doe ik er niet na. Zeker niet. Oh. Ja, het begint meteen te onweren, zeg. In het Bekkenradio studio is het op het ogenblik slecht weer.

0: Mooi hè?
1: Chicago. If You Leave Me Now uit 1976.
2: Dekker Radio.
1: Zo. Ja, ik moet eventjes de sporen erin zetten, want we naderen het eind van dit uur, Dekker Radio. Het is alweer omgevlogen. En ik heb deze tot besluit. We gaan met de nachttrein naar 1981 met Steve Winwood. Ik zeg tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren.

Ze had een gouden carrière op het oog en ze heeft het ook behaald in de muziekwereld. Dat was Amy McDonald met This Is The Life. Zometeen goud van oud van Dave Berry.

ben zo even aan het nakijken. Ondertussen is het eerste jaar dat hij met zijn gat in de prijzen is gevallen in die Turbulentie Show. Want platen die meer dan 50 jaar oud wezen, zijn ook goud van oud. En ik dacht dat de plaat jonger was. Het was Stevie Wonder met Isn't She Lovely? En het is

0: straalde gewoon weg charisma uit en dat maakt altijd een groot deel uit van het succes. Dat was Shania Twain, I'm Gonna Get You.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaats.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Twee grootheden in de muziekwereld, maar ik dacht bij mezelf, dit wordt absoluut de zomerhit anno 2026. Het was Topic en Biggie G met Sorry Puppy en dit is The Weeknd.

Bij ons staat maar één ding centraal en dat is de muziek en niet de praatjes. Candy Duffler in de duet met Dave Stewart. En die Dave Stewart die maakte ooit het mooie weer bij die Ringmix. Het was

0: radio op volle kracht dankzij deze dame Lady Gaga. Dat was nog even Runaway.
1: Jacques van Bellingen.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Here comes the music.
3: Hey Mark Hallebroek,

heeft het te maken met dat roze bikinipakje of met dat strakke kontje? We zullen het nooit weten. You Sexy Thing van Errol Brown en Hot Chocolate. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime, zomereditie weliswaar. We gaan Less Talk, More Music doen. Waar heb ik die slogan nogal gehoord? Enfin, het is simpel, de interviews die houden we voor later. En we zorgen wel alweer dit uur voor specialetjes. Daar zijn we een beetje berucht en bekend voor intussen geworden. Dit is bijvoorbeeld Enya met Orinoco Flow. Ik heb ooit eens een cruise gemaakt met zo'n gigantische grote boot. En dit liedje speelde telkens als de boot vertrok uit de haven. Het was toch een beetje kippenvel hoor. Die Orinoco Flow van de zangeres Enya.

Sail away, sail away. En weg was de boot. 1 jaar en het geweldige The Orinoco Flow. Listen to Your Heart, dat is een hit natuurlijk geweest van Roxette. Maar er is ooit een beatversie van gemaakt. En die zijn we een beetje vergeten. Laten we die nog eens oprakelen. DHT featuring Ed May. Listen to Your Heart.

In een productie van de Belgische DJ Jan Vervloed, DHT. En band die eigenlijk meer succes had in het buitenland dan in Vlaanderen. Ja, het kan soms keren. Listen to your heart was dat. Nu we toch bezig zijn met een soort van feestje hier op de radio, kan het feestje gewoon verder gaan, dacht ik. Hier is Chumbawamba met Tap Thumping. I get knocked down, but I get up again.

Dat heet dan bij elke slag in je gezicht weer recht staan en verder gaan. I get knocked down, but I get up again. Tap tending van Chumbawamba. Een beetje filmmuziek op de radio dan. Je bent misschien al gaan kijken met de kinderen naar Toy Story 5. Wel, ja, ik weet het. Misschien een beetje kindermuziek op de radio. Alhoewel, ook country en vooral een hele grote ster. Het is de tophit momenteel in Vlaanderen. Muziek uit Toy Story 5. Dit is Taylor Swift en I Knew It.

Riet-petit was die andere hit voor Jackie Wilson natuurlijk. Your love keeps lifting me higher and higher hier in Showtime. Het is misschien een beetje oneerbiedig om van sommige artiesten te zeggen dat ze een one-hit-wonder zijn. Maar bij deze is het wel zo. Eén hit, maar wat voor één. Iedereen brult hem mee. Music van John Miles.

helemaal op de radio, omdat dat moet voor zo'n plaat. En dan is het weer uitkijken natuurlijk naar de proms, hè. Einde van dat jaar in het Sportpaleis Avasdoom, sorry, om de live versie mee te pikken. En alweer kippenvel voor de 1000ste keer, ik weet het. Maar dan weet je ook dat je een meesterwerk hebt geschreven. John Miles dus met Music. Hey, de beuk erin, beste vrienden, dit zijn de Kreunders. Ja, het is nu of nooit.

Ik zie op festivaletjes her en der al tribute bands opduiken. We kennen tribute bands van Queen, van Prince, van David Bowie, noem maar op. Maar nu ook van de Kreuners blijkt. Er is een band genaamd de Kreunaars. En die brengen dus alleen maar muziek van Kreuners. Straf toch? Het nummer is trouwens origineel van Kreuner Keks van Rick de Leeuw. Je hoorde nu of nooit. En nu is het Bryan Adams en Mel C.

zijn ze. Salukes, Baby When You're Gone. De Canadese rocker Bryan Adams en het Britse topmodel, topzangeres bij de Spice Girls, destijds Mel C. Baby When You're Gone. Zijn we vertrokken voor een dansje? Dat kan op deze plaat. Het is Aventura. Helemaal zonnig. Helemaal zomers. Hou je klaar voor de op.

Voor zij die al eens met vakantie geweest zijn in de Dominicaanse Republiek. Dit soort muziek hoor je daar op elke hoek van de straat zo'n beetje. De muziekstijl is bachata, zo blijkt. Aventura was dat en Obsession. Ik weet niet wat het is, maar dit blijkt een populair liedje te zijn.

0: on, baby. Run crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire.
1: En die piano heeft het weer overleefd van Jerry Lee Lewis, The Great Balls of Fire, stripje rock'n'roll in de Showtime. En zo hoor je dat we allerlei soorten muziekjes op je loslaten. Rock'n'roll hebben we al gehad, dus is het tijd voor disco met de Bee Gees. Hier is You Should Be Dancing.

0: disco-periode zelf 100% meegemaakt, jaren 70, dan heeft u ongetwijfeld gedanst op deze plaat van de Bee Gees. Mannen met de hoge stemmetjes, daar moet je soms van oppassen, zeggen ze, maar pas op. Want bijvoorbeeld Robin Gibb, ik heb het laten horen, die heeft op zich geen hoog stemmetje. Luister maar.
1: Hi, this is Robin Gibb, the Bee Gees, and you're with Mark Eileborg.
0: Praat toch zo normaal als maar kan. Goed, Barry, Robin en Morris Gibb samen in You Should Be Dancing. En dan misschien een beetje romantiek op de radio, kan nooit kwaad. Dit is Zucchero, Zucchero Fornaciare en een van zijn romantische...

Liefde Info, geen idee of jullie het weten, ik vermoed van niet. Maar ik mag ook muziek samenstellen voor Galleria Ino. Dat is onder andere in Oostende, Brussel, Antwerpen, Gent en zo. En daar vragen ze altijd zwevende muziek. En daar vind ik dit de ideale plaat eigenlijk voor. Zwevende muziek is het toch? Dat was Il Volo van Zucchero Fornaciari. Totaal wat anders, een beetje dansbaarder meer. Dit is Ace

Style met All That She Wants Is Another Baby. En ze had er al 15. Wie gaat die allemaal onderhouden, zeg? Die van Ace of Base. Tijd voor een klein beetje speed-up. Met muziek van Belle Perez. Maak nog een heel fijne dag van. Tot de volgende!

0: om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester,

0: Hij raakte hiermee wel op de nummer 1 in Amerika. Song Song Blue, vandaag opener in deze nieuwe Old Gold collectie op de radio.
1: Niemand draait zoveel hits.
2: I love Old Gold.

Origineel van Wilfredi uit 1965. Christine, dit keer in een versie destijds van Louis Neefs. Old Gold vandaag hier op de radio, nu Corrie Konings, zonder het te weten.

keer weer het klinkende hart waar ook u van houdt in de Old Gold collectie. Net nog Harold Melvin en de Blue Notes met Satisfaction Guarantee.

Als je eenzaam bent, mijn liefste, brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: met James Lloyd, Keep on Smiling, de Duitse versie. Wij besluiten vandaag onder meer met deze van Joe Dassin en Ça va pas changer le monde. Tot de volgende Gold hier op de radio.
1: Syndrome.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Kaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Kaltert Familie Radio.
2: S-Club.
3: Get down tonight, come on, yeah, I get down tonight.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olá.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op een levensgezel in te kruipen.
1: Olé, ola.
0: Trek me uit de Vlaamse klei. Geef me een

te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.
3: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle starter.